0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de Bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

take this anymore.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
2: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
1: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
3: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat heel goed ging.
1: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: Smit overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
6: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
5: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag, lever en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
7: Minder bewegen, toenemen in gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag, darm en leverziekte te maken heeft.
5: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Katwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
3: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
2: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
4: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van... er is weer een bom gevonden en we weten wat er van ons verwacht wordt.
2: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder... die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind... krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt... is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.
3: 1971.

0: Door vakanties en klussen en noem maar op allemaal een beetje een andere samenstelling qua team. Want vandaag zitten Rina Haver en ondergetekende Rob Kezen hier. En dat blijft eigenlijk op de vrijdag na de hele week zo'n beetje. Alleen Rina die komt dan morgen nog en dan donderdag doe ik het weer alleen. Ja, zo gaat het soms. Maar ik ben blij dat ze er is. We begonnen deze uitzending met Tony Orlando en Dawn Mock Free Times uit 71. En Manfred Mann en The Mighty Queen uit 68. Goedemorgen Rina.
1: Goedemorgen Rob en goedemorgen alle luisteraars. Ja, ik vind het leuk om er weer even te zijn. Nou, en morgen ook nog een keertje. Ik mag twee keer deze week.
0: Ik vind het heel leuk om een leuk uitzicht te hebben. Dus wat dat betreft...
1: Nou, dankjewel.
0: Je hebt 20 seconden om te vertellen heel snel wat we gaan doen. Je hoeft niet alles te doen.
1: Nee, nou ja, de mensen weten het ook wel zo'n beetje. Het is top 40 van 50 jaar geleden. Wie was er jarig op deze dag? Wat zijn de grote nieuwtjes van 2 juni door de jaren heen? En wie is de wijkschijf?
0: Ja, gaan we ook doen. Maar mensen kunnen ook bellen voor verzoekjes.
1: 0251-254-958.
0: Ik zat er één te praten. Zeg het nog eens.
1: 0251-254-958.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: Rina Haver in de ochtendmix.
1: Ja, en voordat we Rina op u loslaten met het weerbericht, ga ik u even vertellen dat Sineke de wijkschijf is. En die draaien we dus eigenlijk de hele week. En dat was met Ik doe wat ik wil. Ja, nou Rina, het weerbericht. Als ik naar buiten kijk, zie ik alleen maar donkere luchten.
2: Nou, je haalt me het gras voor mijn voeten weg. Ik wou net tegen je zeggen, de afgelopen dagen was het gewoon van, wat trek ik aan wat niet te warm is?
1: Ja.
2: En nu keek ik naar buiten en ik dacht, moet ik een jas aan? Zal ik een paraplu meenemen? Wat gaan we doen? Ja, dat klopt ook wel, want het was maar 18 graden vanochtend toen ik in de auto stapte. Dus,
1: en toch nog, terwijl ik dus vanmorgen...

0: Even voor de voordeur stond hier van de studio. Zie je mensen met korte broeken en slippers en blote
1: armen. Het zijn hele optimistische mensen.
0: Hele optimistische mensen.
1: Of ze zijn gisteravond ergens blijven slapen en zijn niet meer thuisgekomen. Dat kan natuurlijk
0: ook. Nou, daar hebben we het maar niet over. Vertel.
1: Nou, het is vandaag dinsdag en dan trekken de buien over het land. Ja, ja. En vooral in de middag is er kans op pittige exemplaren met onweer en heel veel regen. Nou ja, ik denk als je binnen zit heb je daar niet zoveel last van, denk ik.
0: Goed voor
1: tussendoor is er ook nog af en toe zon. Bij een matige, aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het westen, bij ons dus.
0: Heerlijk.
1: En 22 graden in het oosten van het land. Nou, even lekker afkoelen. Even lekker de wind door het huis.
0: Ja, hoor,
1: alle deuren even tegen elkaar open.
0: Ja.
1: Helemaal goed. En dan gaan we even naar woensdag. Dan heb je een afwisseling van buien en zon. Ook woensdag trekken buien over het land. Maar deze buien zijn veel minder fel dan de buien van vandaag. De zon schijnt wat vaker en het wordt 18 tot 21 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en waait uit het zuidwesten. Nou kan ik me voorstellen dat u zegt, ja, we hebben afgesproken dat we in het weekend gaan barbecuen. Gaat dat nog door dan? Nou, donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig, met zonnige momenten afgewisseld door buien. Daarbij kan het vooral donderdag langs landinwaarts weer tot onweer komen. Nou, daar hebben wij dus niet zoveel last van. Wij zitten aan de kust.
0: Ja, ja.
1: De middagtemperatuur ligt rond 19 graden. In het daaropvolgende weekend, let u even op, neemt de buienkans af en komt er meer ruimte voor de zon. En mogelijk gaat daarbij de temperatuur ook een aantal graden omhoog.
0: Oh, ik ben zo blij dat je zegt omhoog.
1: Ja, ja, zeker. Ja, het blijft goed. Ik dacht eerst van, nou, deze week hebben we de zomer gehad. Maar nee, er komen er hopelijk nog een paar bij.
0: Dankjewel, Rina, voor dit weerbericht.

Ja, en als u denkt, wat word ik van dit nummer toch vrolijk? Nou, dan kan dat wel, want hij komt uit 1975. En dat is Tony Bravo met Holiday.

0: Ja, en als u denkt, ik wil zelf een plaat aanvragen, want die keuze van Rob en Rina bevalt me niet. 025-1254-958. Kunt u drukken of draaien om uw verzoekplaat aan te vragen. Goed, dan gaan we naar het volgende onderdeel toe. En dat is dan het regionieuws. Daar gaan we het even het volgende voor doen.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, en dat halen we toch meestal wel van onze eigen Eimond360.nl website. Die wordt elke keer weer ververst met nieuwe berichten uit Velzen, Beverwijk en Heemskerk. En ik heb hier een bericht van onze verslaggever Stefan de Beest. Want het Kunnekwartier is klaar met de criminaliteit. De inval van gisteren is een korrel zand in de woestijn, zo zegt men. Het Kunnekwartier in Beverwijk kampt de laatste tijd met veel criminaliteit. Autobranden en inbraken zorgen voor onrust onder de bewoners. Nu de politie maandag een woning aan de Peelstraat is binnengevallen, is de maat vol. De buurt gaat hier helemaal aan kapot, vertelt een omwonende. Recent brandden al twee auto's uit in de wijk en de sporen van deze branden die zijn nog altijd goed zichtbaar op het wegdek. Zwarte roetplekken kleuren de straatstenen en herinneren bewoners dagelijks aan de problemen in hun buurt. Grote delen van de buurt zijn verpauperd en achteruit gegaan, zegt een buurtbewoner, terwijl hij wijst naar een vervallen appartementencomplex. Hoe langer het roet zichtbaar blijft, hoe minder gezellig het hier wordt. De politieinval aan de Peelstraat kwam voor hem dan ook niet als een verrassing. Die inval is voor mij een korrel zand in de woestijn. Het is het zoveelste probleem dat uit deze wijk komt, vertelt hij. Zonde, want ik woon hier al heel lang en vroeger was dit echt een gezellige plek om te wonen. Bewoners hopen dat de recente politieactie het begin is van een bredere aanpak van de problemen in het Kunnekwartier. Waarom de inval is gedaan, is ook voor de omwonenden nog een raadsel. De woning ziet er verlaten uit. Uit niets blijkt dat er een paar uur eerder enkele agenten naar binnen zijn gestormd. Er is ook positieve ontwikkelingen in de wijk. Nu het appartementencomplex aan de Bergerslaan wordt gesloopt, hopen bewoners dat dit bijdraagt aan meer leefbaarheid, verbinding en vooral een betere sfeer in de wijk. De appartementen waren op en de asbest moest er echt uit, zegt een mevrouw. Ze kent de flat goed en ze weet er veel over te vertellen. Kijk, daar zit nog een witte spetter, zegt ze, terwijl ze naar de gevel wijst. Ik heb hier ooit langs, toen iemand een blik verf uit het raam gooide. En die verfplek is nog altijd blijven zitten. Ondanks alle problemen kijkt ze met enige nostalgie terug op haar tijd in de buurt. Het zijn van die kleine dingen die je bijblijven, vertelt ze. Ik hoop dat de wijk weer een plek wordt waar mensen met plezier wonen. De gemeente Beverwijk is om een reactie gevraagd, maar deze heeft nog niet gereageerd. De politie laat weten dat ze druk bezig is met het onderzoek en om die reden kunnen wij niet vertellen waar het precies over gaat. Eerder deed de politie ook al een inval in een bedrijfspand in Hoofddorp. Volgens de politie hebben deze invallen met elkaar te maken. In Beverwijk is één persoon aangehouden.
1: Het regionieuws hoor je in de

0: The Hobby Horse en Summertime, Summertime. Het is echt zo'n nummer wat hoort bij het broeierige weer van nu. En de wetenschap dat het in het weekend allemaal weer beter gaat worden met de temperatuur.
1: Heb je daar nog een stem in herkend, Rob, nee, in dit groepje?
0: Een stem in herkend?
1: Ja, dat je dacht, god, een bekende stem uit de jaren 60, 70, zo'n beetje.
0: Nee.
1: Weet je wie dit waren?
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval, drie weet ik het niet. Maar één dame is Mary Hopkin geweest.
0: Oh?
1: Ja, en haar man en twee vrienden. En samen hebben zij het groepje Hobby Horse samengesteld. En toen hebben ze dat nummer Summertime gemaakt.
0: Leuk. Ja. En toen vroeg ik aan jou, van, ken je nog meer zomerse nummers vlak voordat we naar het rondje Holland gaan?
1: Ja, ik heb een heel blaadje vol.
0: En toen kwam jij met Lubega.
1: Met Lubega.
0: Ja.
1: En Mambo Number 5.
0: Gaan we daar eens even naar luisteren.
1: Ja.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Nou, ik kon er niet bij stilzitten, dus dat betekent dat het een heerlijk zomersnummertje is. Ja. Ja. Rina, het is exact 10:30.
1: Ja, ja, dus en dat betekent, de hoogste tijd. Ja. Voordat ik het aan het rondje Hollands ga beginnen, wil ik toch nog eventjes het telefoonnummer noemen. 0251-254-958. Ja. Er is ondertussen een verzoekje binnen, die gaan we zo dadelijk behandelen na het rondje Hollands. Maar er mogen er natuurlijk nog veel meer bij. Dus ja, 254-958. En ons kengetal is 0251.
0: Ja, en de taal maakt niet uit. Als u zegt, ik wil een nummer uit Oeganda, proberen we die te vinden.
1: Laten we dat een klein beetje beperken. Maar, nee hoor, nee. Ik kan ook, ik heb nog wel een Japans nummer voor je verzinnen, Rob. Of van de Filipijnen of zo.
0: Sukiyaki?
1: Nou, dat had ik dus in gedachten.
0: Maar eerst rondje Hollands.
1: Ja, het rondje Hollands. Dat bestaat natuurlijk uit 3 nummers van onze eigen Nederlandse taal. We gaan zo dadelijk beginnen met Frans Bauer, met een dag uit 1000 dromen. Gevolgd door het dorp. En nou zegt u natuurlijk, oh, Wim Sonneveld. Nee, gaat niet Wim Sonneveld worden. Dat wordt Ernst Daniël Smit. Moet u ook maar eens even naar luisteren. Mooie stem heeft die man altijd. Dromen zijn bedrog, als laatste van Marco Borsato.
0: 2 nummers met dromen. Is het een bepaald thema?
1: Nou, wou ik er wel van maken, maar kon verder niks vinden. Okay. Dus.
0: Ja, je kan over het dorp dromen.
1: Ja, nou, oké. Heel goed opgelost, Rob.
2: Dit is een rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

wat leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp werd gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede.

0: En dat waren ze alle drie weer voor het Rondje Hollandse. U hoorde net Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Daarvoor Het dorp met Ernst Daniël Smit. En Een dag uit duizend dromen werd natuurlijk gezongen, zoals altijd, door Frans Bauer. Ook alweer uit 1975. En dan zijn we zomaar 41 jaar verder. 51 jaar verder. Ja, 75, Rob? Ja, zeker weten?
1: Ja,
0: Frans Bauer?
1: Dat stond op mijn blaadje.
0: Oké, okay, nou, ja. daar twijfel ik heel. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan gewoon maar lekker verder, want de tijd gaat ook gewoon verder natuurlijk. Hè?
1: Ja, we hebben eventjes tussen haakjes. We hebben op dit moment een luisteraar aan de lijn.
0: Ja.
1: En die wordt waarschijnlijk gedraaid in het tweede uur.
0: Ja.
1: Want het eerste uur zit er bijna op. We gaan eerst die verzoekplaat draaien die we al hadden.
0: Ja, vertel. Ja. Nou, die is van Hans Visser. En Hans die probeert altijd leuke dingen te verzinnen en dat jij moet zoeken.
1: Ja.
0: Nou, dat is ook gelukt. Want,
1: en ik vind dat dan. Ik vind
0: ja, jij vindt dat dan. Ja, daar gaan we ook allebei vanuit, hoor. Hans, zowel als ik. Dus, ja. En dus hij begon met Have You Ever Seen the Rain? Dus ik zeg meteen Creedence Clearwater Revival. Hè? Want ja, daar is hij van, volgens mij. Nee, zegt hij, ik wil hem van Rod Stewart horen. Ja,
1: typisch Hans.
0: Typisch Hans. Dus, maar Hans, als je dacht, we zetten ze even voor het blok, mislukt. Dan gaan we naar ook meteen maar eventjes erachteraan. Naar de top 40 van 50 jaar geleden. Om precies te zijn, 29 mei 1976. Toen stond er van alles in, maar we gaan even naar de hoogste binnenkomer. En die kwam op 31 binnen.
1: Nou, het was niet de hoogste binnenkomer, hoor.
0: Nee, oké. Okay. Er waren er nog meer.
1: Ja, maar Jungle Rock, maar dat vind ik niks.
0: Nee, vind ik ook niks. we doen gewoon wat we zelf leuk vinden, natuurlijk. Hè?
1: Tuurlijk.
0: Maar in ieder geval, hij kwam op 31 binnen, laat ik het zo zeggen. En dan denkt u, wie dan? Nou, de groep The Bay City Rollers met Love Me Like I Love You.
1: Ja, en kan je me nog even vertellen hoe de top 3 heel snel hebben gezongen?
0: Ja, Sweet Love van Ferrari. Oh, die man die kon zo slecht Engels. Sweet Love van Ferrari stond op 1. Could It Be Magic van Donna Summer. Prachtig nummer, stond op 2. En You're the Reason Why van de Roubettes, die stond op 3.
1: Op dit moment hebben we waarschijnlijk 2 bellen.
0: Ik ga gauw mijn telefoontjes afhandelen.
1: Ja, en ik ga naar Hans Visser met Rod Stewart. En Have You Ever Seen the Rain?
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: Ja. Dat waren die jaren, 1976, dat grote groepen als de Bay City Rollers, de Rubettes, Smokey, die hadden hele grote hits gehad en dan kwamen er nog een paar platen na. En die kwamen dan niet zo hoog in de top 40 meer binnen. Het was een beetje een aflopende zaak voor dat soort teeny bopper bands en zo allemaal. Hè?
1: Inderdaad, ja.
0: Nou, dat was dus Love Me Like I Love You van de Bay City Rollers. En we zeiden alle twee, nooit gehoord.
1: Nee, ik ken hem niet. Nee. En ik heb toch wel aardig wat muziek op mijn harde schijf hier in mijn hoofd staan. Ja, maar deze kwam me niet bekend voor.
0: Heel maar goed. We zijn ondertussen aan het einde gekomen van het eerste uur van deze ochtendmix. En we gaan eruit met Tommy Rowe en Sheila. Wil je daar iets over zeggen?
1: Nee, weet ik niet. Nee, hoor, het jaar 1962. Dus het was zo'n nummertje wat in zo'n jukebox paste. Weet je wel. Ja. Moest je muntje ingooien, mocht niet te lang duren. Want anders kostte het natuurlijk te veel. Ze moesten dan elke keer een nieuw muntje erin gooien.
0: Ja, nee, dat doen we niet. Nee. En dan hebben we nog even, omdat we een beetje zomers bezig zijn, omdat deze dag qua weer een beetje tegenvalt, hebben we nog Summer Night City van ABBA. Zijn we straks weer terug naar het nieuws van 11 uur met nog wat verzoekjes. Ja. 0251-254-9858.
1: Blijf bellen, hè?
0: En we hebben natuurlijk jouw keus nog. We gaan even kijken welke artiesten de jarig zijn en de belangrijkste gebeurtenissen op 2 juni door de jaren heen. Ja. Wat ons betreft, neem even een bakje koffie en graag tot straks aan de andere kant van het nieuws.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.
3: 1972.

0: Trio,
1: we hebben een trio.
0: Nou, vertel, we gaan zo.
1: En iedereen mag nog steeds blijven bellen, ook in dit uur. 025-1254-958. Gaan we ze meteen doen?
0: Ja, doe ze maar.
1: Ja, gaan we ze meteen doen. Nicolaas die heeft gebeld en die wil voor alle badgasten.
0: Oh.
1: Maar ook voor iedereen die luistert natuurlijk. De rest van iedereen die luistert. Wil hij graag Mother, How Are You Today horen. En dat is natuurlijk door de zusjes Maywood.
0: Ja.
1: Toen belde Ans en die wilde de Engelbewaarder horen van Marco Schuitmaker. Voor iedereen die luistert en speciaal ook voor ons.
0: Nou, gezellig.
1: En toen belde Erik en die zei, ik wil graag een nieuwe Nederlandstalige voor het team van de ochtend. Mix. Nou, het hele team van de ochtend.
0: Nou.
1: Ik zei, nou, dat zijn de twee.
0: Ja, want de rest is allemaal weg.
1: Dat zijn Rob en ik. Maar dat is heel goed bedoeld. En toen hebben wij ook, Erik, gekozen voor Ida de Nijs.
0: Ja.
1: Met Zomer zonder tijd.
0: Want hij wil een nieuwe Nederlandse plaat.
1: En die is echt, nou, hij is bijna nog warm dat hij van de machine afkomt.
0: Dat bedoel ik maar. Ja. Nou, eerst dan Maywood, daarna Marco Schuitmaker en dan Ida de Nijs.
1: Ja.
0: Oftewel, het is weer tijd voor een verzoekplaat. En deze meneer gaat het nog even herhalen. Het is weer tijd.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Nou, inderdaad, er zijn er weer heel wat jarig. Maar ik ga natuurlijk eerst onze luisteraars die vandaag jarig zijn van harte feliciteren. Ik hoop dat u gezellig met een gebakje en met een kop koffie naar ons zit te luisteren. En een van onze eigen medewerkers, die is ook jarig. Dat is Frank Koning, onze programmaleider bij Eimond 360. Geen idee hoe oud hij is geworden, maar wij denken oud. Dat toch wel. Maar, nee, Frank, grapje hè, als je meeluistert. Hij blijft jong, jong van hart en geest in ieder geval. Dat zeker. Maar ik hoop dat Frank ook gewoon lekker aan een gebakje zit met een kop koffie. En dan de bekende jarige. Jan Lammers, u kent hem allemaal wel. De Nederlandse autocoureur. Die is vandaag 70 geworden. Nou, we doen eigenlijk nooit de overledenen. Tenzij ze echt iets hebben betekend voor het wereldnieuws.
2: Zoals gisteren Marilyn Monroe bijvoorbeeld.
1: Marilyn Monroe werd gisteren 100. Ja. Of zou 100 zijn geworden. Enzovoort. Ja. Maar het was haar geboortedag, laten we het zo zeggen. 2 juni is de geboortedag van een Olympische zwemmer uit Roemenië. Zult u zeggen, ja, wat heb ik daar voor boodschap aan? Nou, Johnny Weissmuller, want daar hebben we het over, die is natuurlijk later enorm bekend geworden als Tarzan. Ja, hij zou nu 122 zijn geworden, hoor. Dus dat zijn natuurlijk jaartallen waar je helemaal niks aan hebt. Maar we wilden hem wel even memoreren dat het vandaag zijn geboortedag was. Fokkeline Ouwerkerk, Nederlandse actrice, is vandaag 45 geworden. Ruben van der Meer, Nederlandse acteur en cabaretier, die is vandaag 56 geworden. En Hans de Boy, de Nederlandse zanger en liedjeschrijver, hè, Annabel, u kent het allemaal wel, die is vandaag 68 geworden. Nou, ik heb het al genoemd, Annabel, een grote hit van hem. Dus daar gaan we even naar luisteren van Hans de Boy.

0: ochtendmix.
1: Ja, en voordat we aan het regionieuws gaan beginnen, nog eventjes wat u als laatste hoorde was natuurlijk Mirjam Makeba met Pata Pata, oftewel de clicking song. En dat is natuurlijk waarom zij, dat deed haar stam, zeg maar, in Afrika. Zij praatte terwijl ze dan ook nog klikte met hun tong. Ja, heel knap vind ik dat.
2: Ja, maar ik zou die kunnen.
1: Nee, wij niet. Wij zijn al blij dat we gewoon Nederlands kunnen, denk ik.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
1: Ik heb wat regionieuwtjes voor u, want het Pieter Vermeulen Museum die is weer open, tenminste, die gaat open. En zeer binnenkort, vanaf 10 juni, gaat het nieuwe Pieter Vermeulen Museum open. Daar kunt u natuurlijk op bezoek gaan. En dat is aan de Doornenberglaan 29 in IJmuiden. Een natuurbeleving voor jong en oud staat er. Dus ik zou zeggen, ga het beleven. We hebben natuurlijk een 150-jarig bestaan van IJmuiden. Daar zijn heel wat dingen al gaande. En bijvoorbeeld in het Zee- en Havenmuseum een expositie van heide tot pont naar park. Je hebt ook nog een expositie in het Zee- en Havenmuseum van het 150-jarig bestaan van het Noordzeekanaal. Best wel heel interessant hoor, hoe dat is ontstaan. Het ene duurt nog tot 15 november. Het andere, wat ik net noemde, tot 4 oktober. En iets dichterbij is vrijdag 26 juni Kanaal Natuurwandeling. Daarvoor moet u starten bij de bibliotheek in IJmuiden om 10:30. En ook bij de bibliotheek kunt u nog eventjes informatie krijgen hoe en wat en waar enzovoort. En zaterdag 27 en zondag 28 juni zou ik even vrijhouden als u houdt van het Havenfestival op de Trollenkade in IJmuiden. Met heel veel artiesten over het algemeen. Want en daar komen ook heel veel mensen uit de hele regio naartoe.
2: En kan je dan een lekker viszootje kopen?
1: Ja, dat kan ook. En dan nog even, we hebben het al eerder genoemd ergens in februari, maar ik noem het nogmaals. Want het stond weer in het nieuws. Wilt u soms iemand voordragen voor een lintje voor volgend jaar? Dan moet u daar voor 1 juli al helemaal klaar mee zijn in dit jaar. Het gaat niet zo, maar het is niet zo dat ik kan bellen naar het stadhuis. Zeg, nou, die Rob Keeser die verdient toch echt wel een lintje hoor. Zeg, oh ja, oh, nou dan krijgt hij die volgend jaar. Zo werkt het niet.
2: Oh, niet zo.
1: Nee, je moet je in hebben gezet. Nou ja, daar voldoe jij wel. Voor verenigingen, instellingen, organisaties enzovoort. Dan moet je met minstens drie personen komen. Nou, die allemaal zeggen, ja, hij verdient dat hoor.
2: Rina Haver is hier, Ruud Jansen.
1: Het zou kunnen. Kunnen het proberen. Hè? En dan moet je voor de aanvraag zijn naast drie of meer personen een ondersteunende brief ook nodig.
2: Wordt er gedoe.
1: En als u die aanvraag wil doen voor de lintjesregen voor april 2027, dan moet het dossier compleet zijn op 1 juli 2026. Begin daarom zo snel mogelijk met de aanvraag.
2: Heb je het nou over de gemeente Velsen of geldt het ook voor Beverwijk?
1: Volgens mij geldt dat voor alle.
2: Landelijk.
1: Ja. Je zou nog even in Beverwijk, maar dit is toevallig Velsen. Maar ik denk dat het overal hetzelfde is.
2: Ja, jij bent natuurlijk vertegenwoordiger vanuit IJmuiden. Dus
1: maar goed, ik zou hetzelfde stukje over burgemeester in Beverwijk kunnen noemen, denk ik. Ja.
2: Hey, jij hebt ook nog een lintje, heb ik begrepen?
1: Nee, het zal ook wel niet komen.
2: Daarom krijg je van mij een verzoekplaat. Je mag een plaat aanvragen.
1: Nou, dat vind ik heel leuk.
2: Leuk, hè?
1: Ja, laten we Dean Martin doen, Rob, samen met Sammy Davis Jr. En dan is het Sam's Song en dat komt uit 1962.
0: Het Regio Niels hoor je in de ochtendmix. De muzikale keuze van Rina Haver.
3: Abalo Sam's Song. Yeah, we'll do a little Sam song. Give me the lyrics and we'll do it.

0: It's Sam's song.
1: It's not Pete Epstein's song.
0: It's Sam's song.
1: It's not Mona's song.
0: It's Sam's song.
1: The only thing I know is that when this record come out, it better be called Sam's song, or you're gonna get a nasty letter from my solicitor, Calhoun. That's Sam's song.
0: Sam's song.
2: Dean Martin en Sammy Davis Jr. met Sam's Song. En dat was Rina Havers' keus. Ik ga Rina er weer bij halen, want je hebt een rondje Frans samengesteld.
3: Ja, heb ik ook gedaan. Het wordt helemaal... Kijk, ja, die heb ik hier. Het rondje Frans bestaat vandaag uit Marie Myriam met L'Oiseau et l'Enfant. Oftewel De Vogel en het Kind.
2: Songfestivalwinnaar
3: in 1977.
2: Toen het toch leuk was.
3: Ja. Michel Fugain en Le Big Bazar. He, want hij heeft ook nog met Sa Troupe gewerkt. Maar Le Big Bazar, daar begon hij mee. Une Belle Histoire uit 1972. En Adamo, oftewel Salvatore Adamo, die zingt C'est ma vie als derde.

0: Adamo, die sloot het rondje Frans af. Dan is het nu tijd voor...
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
2: En het gaat natuurlijk over 2 juni. Nou, een van de grote berichten was uit 1953. De kroning van koningin Elisabeth II. Ach. Ja, van het Verenigd Koninkrijk. Het is de eerste kroning die op televisie wordt uitgezonden. De koningin is het meest bereisde staatshoofd in de geschiedenis. Ze laat zelfs paus Johannes Paulus II achter zich. Elisabeth zit meer dan 70 jaar op de troon. Een record in de Britse geschiedenis. Tevens is zij van alle vrouwelijke staatshoofden degene die het langst aan de macht is geweest. Koningin Elisabeth overlijdt op 8 september 2022 en ze is 96 jaar geworden. Op 2 juni 1971 wint Ajax de Europa Cup 1. Nou, als de tweede Nederlandse club en voor het eerst in de clubgeschiedenis wint Ajax de cup met de grote oren.
3: Geweldig.
2: De Amsterdammers verslaan het Griekse Panathinaikos in Londen met 2-0. Doelpuntenmakers zijn Dick van Dijk en Arie Haan. En het is de tweede keer dat Ajax in de finale van de Europa Cup 1 staat. 2 juni 2022, dat ligt ons nog een klein beetje vers in het geheugen, nam Jan de Hoop afscheid van zijn rol als presentator van het RTL Ontbijtnieuws. Een functie die hij ruim 3 decennia, dat is dus 30 jaar, met toewijding vervulde. Met zijn warme uitstraling en kenmerkende humor werd hij een vertrouwd gezicht in de vroege ochtenduren van vele Nederlanders. Zijn laatste uitzending werd een feestelijke gelegenheid met dankbetuigingen en ontroerende momenten. De Hoop gaf aan met pensioen te gaan om meer tijd te kunnen besteden aan zijn persoonlijk leven en zijn grote liefde voor dieren. Zijn vertrek markeert het einde van een tijdperk voor de Nederlandse televisie. En dan gaan we ook nog eventjes naar 2 juni 1973. Het Van Gogh Museum opent de deuren in Amsterdam en het wordt geopend door koningin Juliana. Sindsdien is het een van de meest vooraanstaande en populaire museums ter wereld.

0: Ja, dat was Don McLean en Vincent. En we gaan hem een beetje afknijpen. En allemaal naar aanleiding van de opening van het Vincent van Gogh Museum door koningin Juliana. Toen de tijd op 2 juni, ergens in 1900 nog wat. We gaan ruimte maken voor Eindeloos Eimond, want Ruud Jansen staat klaar. En we hebben nog even één verzoekje. Rina, heel snel.
1: Ja, heel snel. Beppie, en die wil John de Bever horen. En dat wordt, ik heb nu al, even kijken hoor, van mijn eigen handschrift. Ik heb maling aan wat mensen zeggen.
0: Ja, doen we even heel snel.
1: Lekker, hè, op het laatst.
0: Dan hebben we nog No Mercy van Raccoon. En daarna wordt het genieten tussen 12 en 2 met Ruud en Angela en Eindeloos Eimond. Ik vond het zo leuk. Zullen we morgen weer een date
1: hebben?
0: Zullen
1: we doen?
0: Zullen we morgen weer?
1: Ik kom morgen weer.
0: Nou, gaan we morgen om 10 uur weer een nieuwe aflevering presenteren van de Ochtendmix. Nu heel veel plezier met Ruud Jansen.
1: En bedankt voor het luisteren.
0: Beppi, hier komt jouw plaat. Ja, Rina, jij bedankt, hè, ook.
1: Jij ook, Rob.
0: Het moet toch allemaal door die Velsen tunnel komen.
1: Ja, dus. Heel erg.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. De regionieuws.

0: Ja, zo is het weer gezellig. En is het weer gezellig en is het weer gezellig. Ja, dan nog. Het is 2 juni vandaag en er zijn een aantal mensen jarig. Gaan we feliciteren. Frank Koning, onze collega, is jarig. Jawel, Frank, van harte gefeliciteerd hoor.
1: Nou, van harte, Frank.
0: En onze vriendin Sylvia is ook jarig. Ik weet niet of ze luistert, maar in ieder geval ook van harte gefeliciteerd. En nou ja, het is gewoon de tweede dag van juni en dat maakt het allemaal helemaal weer leuk. Alleen het weer kon wat beter. Hè? Maar goed, laten we het daar niet
1: erbij.
0: Laten we daar niet over gaan klagen. Het is Hans luister ook weer. U heeft intussen gehoord. Zij gaat straks voor u het nieuws verzorgen. Zij heeft natuurlijk ook de 3-in-1 samengesteld.
1: Uiteraard.
0: En ja.
1: Hij is een hele leuke.
0: Ja, hij is hier leuk. Ja, hij is heel leuk. Ja, hij is heel leuk. Dat kan ik toegeven. Ja, hij is heel erg leuk. Nog een paar nieuwe platen. Ik heb natuurlijk nog een paar oude platen. En het jaar wat wij vandaag centraal hebben staan, wat Angela gekozen heeft, is 1965. Maar daarover straks meer. Want we moeten natuurlijk eerst doen wat wij altijd doen op deze prachtige. Ik zit gewoon. Ja, ik heb nog niet alles helemaal onder controle. Ik ben natuurlijk. Ik moet eventjes een paar dingetjes nog even snel doen voordat ik dat allemaal kan gaan regelen. Oh, dan kan ik het niet vinden natuurlijk. Dat zal je altijd zien. Dan kan ik het niet vinden. Ja, ik heb het. Goed, ik zei dus al, we gaan dus beginnen en met wat we altijd doen op dinsdag. Hè? Ja, want dat moet ik alleen even kijken of ik het. Oh ja, dat is hem. En die moet daarheen, die moet daarin. En ja, zo. Nou staat alles goed. Het was een live verslag van de chaos. En we gaan beginnen met natuurlijk dit.
2: Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor Artiest in het Licht.

0: een toonaangevende band uit begin van de jaren 80.
1: Ja.
0: Ja, het was echt een fantastische band.
1: Spandau Ballet, zeker.
0: Ja, heerlijk.
1: En de artiest in het licht vandaag is Anthony Patrick Hadley. Beter bekend als Tony Hadley. Geboren op 2 juni 1960. Bekend geworden inderdaad als leadzanger van Spandau Ballet. En een van de bands in de jaren 80 die ik persoonlijk erg goed vond. Hij staat eigenlijk bekend om zijn hele expressieve stem en behoorlijk bereik ook. En ook heeft hij na de jaren bij Spandau Ballet zijn carrière uitgebreid met musicalwerk. En dat deed hij zeker niet onverdienstelijk. Hij is vandaag jarig, geboren in 1960. Dus hij is 66 geworden vandaag.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Krijgt hij nog geen AOW? Ja.
1: Het is een Brit, hè?
0: Je moet nog even doorwerken, Tony. Je krijgt geen AOW.
1: Hij is Engels, hè? Ik weet niet hoe ze daar met...
0: Dat weet ik ook niet. Nou ja, maakt allemaal niet uit. Maakt allemaal niks uit. Als je maar plezier hebt. En hij is jarig vandaag en hij komt ons zeker geen gebakje brengen. Dat vind ik ook weer zo kinderachtig.
1: Dat
0: hij dat niet doet. Hè. Ons even een gebakje brengen. Dat vinden we zo leuk. Als
1: echt.
0: Ja, maar ze doen het wel. Ze doen het niet. Nee. Goed, nou, niet zo lang zeuren. We gaan even, ik zei het al, ons jaar is 1965. Heeft Angela gekozen nummer 11. Waarom nummer 11? Heb je daar een reden voor?
1: Gewoon een gekke getal.
0: Gekke getal.
1: Nou, zal wel gek zijn.
0: Ja, als je weet wat er komt. Nou, nummer 11 dus uit het jaaroverzicht van de Engelse top 100. Want dat zeg ik er altijd maar even bij. Het is het jaaroverzicht van de Engelse top 100 wat we hiervoor gebruiken. En daar mag iemand dan uit kiezen. Normaal, Frank doet het altijd en Angela doet het ook. En vandaag heeft zij gekozen voor...

en dat was Sandy Shaw, Dame met de Blote Voetjes. En het nummer dat Long Live Love, zo heette dat. En dat stond dus op nummer 11. In de Engelse, het jaaroverzicht van de Engelse top 100, 1965, jawel. Gisteravond heb ik natuurlijk ik weet niet of u het gehoord heeft, de Red in de Noodshow gedraaid. Heb ik helemaal het nieuwe album van Paul McCartney gedraaid, The Boys of Dungeon Lane. En ja, ik blijf het zeggen, het is zo'n fantastische, goede plaat. Met zoveel mooie liedjes erop. En dat je dat nog voor elkaar krijgt op je 83ste. Ik vind het bijna 84 zelfs, want over 2 weken wordt hij 84. Helemaal geweldige plaat. En ik ga toch nog weer een van de meest indrukwekkende nummers ervan draaien. Vind ik dan, hè, want dat is natuurlijk allemaal puur persoonlijk. Maar ik vind dit zo mooi. Mama Get By, zo heet het. Liedje echt over zijn moeder. En prachtig slotstuk van deze plaat. Hier is Paul McCartney van het album Boys of Dungeon Lane. Mama Get By.

prachtig liedje. Over zijn moeder natuurlijk. En het hele album Boys of Dungeon Lane is natuurlijk helemaal nostalgisch. Want hij kijkt overal terug naar zijn jeugd in Liverpool. En dat Dungeon Lane, dat is een soort rondweg. Hè? Die loopt vanaf het vliegveld van John Lennon Airport, naar de Speak Area. Dat is de Speak waar Paul McCartney dus als kind, als jochie woonde. En dat is gewoon een soort rondweg. En daar kwamen die jongens natuurlijk elkaar ook regelmatig tegen. En dat ademt, dat hele album ademt dat. En dat is zo leuk. Zo mooi ook. Het is zoveel verschillend. En wat ook weer opvalt, sommige zijn stem is natuurlijk niet meer van die jonge man van een paar aantal jaren geleden. Maar je kan goed horen dat het album opgenomen is in een rustperiode, dat hij niet aan het toeren was. Want zijn stem klinkt best wel goed. En zelfs zijn oude rock'n'roll stem is te horen op dit album. Maar goed, dan moet je maar gewoon naar de platenwinkel gaan en de prachtige vinylversie van dit album kopen. Of je kijkt gewoon online, want daar staat hij natuurlijk ook. Boys of Dungeon Lane dus. En het prachtige slotstuk van die plaat was getiteld Mama Gets By. Onze grote vriend en collega is jarig.

0: ja, speciaal voor onze jarige collega Frank Koning, dames en heren. Waar dat, de Rolling Stones natuurlijk van dat legendarische album Get Your Ja Ja's Out. En live opgenomen 1970, als ik het niet vergis, 69, 70, zo'n beetje die periode. Al met Mick Taylor op gitaar, Brian Jones was er al uit. Dus dat was toch wel een beetje die periode. En geweldige LP met prachtige, ja, met enorme explosieve, heerlijke, energieke live opnames van de heren Rolling Stones. Prachtig mooi. Goed, en daarvoor even als verjaardagswens natuurlijk Birthday van de Beatles uit de White Album uit 1968. En een soort, ja, soort mini-confrontatie, zou ik maar zeggen.
1: Jawel. Ja, zoiets.
0: Zoiets. Oké, okay, het is tijd voor de actualiteit. Dat ook dan nog een keer.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Het nieuwe college van Beverwijk is rond. Vrij, pro, VVD en D66 hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2026 tot 2030. Het akkoord krijgt de titel Beverwijk in balans en wordt vrijdag 5 juni om 5 uur 's middags ondertekend bij het zwembad in Beverwijk. Die plek is bewust gekozen. Een nieuw zwembad in Beverwijk is naar eigen zeggen een van de ambities van de nieuwe coalitie. Volgens de vier partijen past de locatie dus goed bij de koers die zij de komende jaren willen varen. In het akkoord zetten Vrij, Pro, VVD en D66 in op een gemeente waar inwoners zich veilig voelen, kinderen voldoende kansen krijgen, zorg dichtbij is en ondernemers ruimte krijgen. Ook willen de partijen werken aan een schone, groene en leefbare wijken. En daarmee moet Beverwijk samen met Wijk aan Zee volgens de coalitie beter in balans komen. Dat klinkt abstract, maar Kelly Uiterwijk van Vrij noemt het akkoord juist praktisch en realistisch. Er wordt ingezet op onderhoud van onze wijken, een impuls voor het centrum, gasvrij parkeren, een betaalbaar familiestrand en een snelle realisatie van het nieuwe zwembad in Beverwijk. Op de Sint-Aartendijk in Beverwijk is gisteren een personenauto te water geraakt. Hulpdiensten, waaronder een ambulance, werden met spoed gealarmeerd om assistentie te verlenen. Hoe het voertuig te water kon laten is op dit moment nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er sprake is van letsel. Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over de inzittenden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van dit incident. Het Kunnekwartier in Beverwijk kampt de laatste tijd met veel criminaliteit. Autobranden, inbraken zorgen voor onrust onder de bewoners. En nu de politie gisterochtend een woning aan de Peelstraat is binnengevallen, is de maat vol. De buurt gaat hier helemaal aan kapot, zo vertelt een omwonende aan onze verslaggever. Recent branden al 2 auto's uit in de wijk. Bewoners hopen dat de recente politieactie het begin is van een bredere aanpak van de problemen in het Kunnekwartier. Waarom de inval is gedaan, is ook voor de omwonenden nog steeds een raadsel. Aan de Julianaweg in Wijk aan Zee is gisteravond een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al volledig in lichterlaaien. Brandweerlieden zijn direct gestart met bluswerkzaamheden en hadden het vuur na enige tijd onder controle. Ondanks deze inzet kon niet worden voorkomen dat de wagen verloren ging. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit niet uit dat er sprake is van brandstichting. Tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: En het weerbericht zoals gebruikelijk samengesteld door Rico Schreuder. Vanochtend is het bewolkt en komt het tot buien. Daarna is het even droog en schijnt de zon en loopt de temperatuur op naar een graad of 21. Vervolgens komt het weer tot buien en deze kunnen stevig uitpakken met onweer en heel veel regen in korte tijd. Verder staat er weinig wind. Morgen en donderdag komt het tot buien. En vooral donderdag is het daarbij kans op onweer. Er waait een matige aan zee, krachtige zuidwestenwind. En het wordt 19 à 20 graden.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
4: Que sigan bailando. Grab your partner o agarres a alguien y bailen primero. Órale. Or grab yourself and dance by yourself. Here we go.

0: Wat een leuke 3-in-1 was het. Ja, je moet een verhaal van dit soort muziek. Maar het is, er zijn ongetwijfeld liefhebbers voor deze, zoals dat heet.
1: Echt wel.
0: Tex-Mex muziek. Of Zydeco wordt het ook wel genoemd.
1: Ja.
0: Dit is een beetje Texaans met Mexicaans en vooral ook Franse invloeden. Hè? Dat is
1: ja, nou ja, 3-in-1, Ry Cooder. Ja, ik ben een liefhebber van deze man zijn muziek. Ik vind het altijd een treat, zoals ze dat noemen. Het eerste nummer waar we naar luisteren was een live optreden wat ze gaven in Santa Monica. En dat is een onder de fans een legendarisch album samen met Flaco Jiménez, oftewel de meester accordeonist. Dat was Crying Time. En eigenlijk wel een beetje een blues standard. En daarna hoorden we Stand By Me. En dat was van het album Ry Cooder en de Chicken Skin Review. En tot slot een nummer van, denk ik wel, zijn meest bekende album, Chicken Skin Music. En dat was de Bourgeois Blues. En ook op dat album geeft Flaco Jiménez act de présence.
0: Zo, nou, dat hebben we dan weer helemaal overleefd. En prachtig mooi. Wat een heerlijke muziek.
1: Ja, lekker.
0: Je voelt je een beetje in Mexico, hè? Mexico. Maar goed, we gaan de sfeer even totaal veranderen, dames en heren. Want er is een meneer die nogal heavy muziek maakt. En die wij allemaal kennen van een leuk bandje waarvan ik nu de naam kwijt ben. God, dat heb ik toch altijd. Dan denk ik van, dat is die band en dan ben ik het kwijt. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Billy J. Gibbons. Billy F.
1: ZZ
0: Gibbons.
1: Top.
0: ZZ Top natuurlijk, ja. Ja. Ja, hoe kan ik dat? Had ik gisteren met Paul McCartney ook, dacht ik ineens van meer of had ik het met de Roubets. Zomaar ineens een naam kwijt. Nou, het zal wel Alzheimer light zijn. The Brown Paper Bag is een nieuwe single van deze meneer Billy F. Gibbons. En het is stevig.

0: Billy F. Gibbons. Nou, dat rokt er lekker tegenaan.
1: Dat rokt
0: er aardig tegenaan. Nou, lekker hoor. Billy Gibbons en The Brown Paper Bag. Dit wordt de laatste van het eerste uur. We gaan eruit met Sonny en Cher. En tot zo.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl. Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Heimond 36.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. De regionieuws.

0: Dan zijn we weer. Wij hebben het, het wereldnieuws. Hebben wij weer tot ons genomen, zoals dat dan heet. Wij weten weer wat er in de wereld aan de hand is. Nou, prachtig mooi. En dan gaan wij nu gewoon weer lekker verder met... lekker nog een uurtje eindeloos Eimond op deze dinsdag, de 2 juni 2026. Ja, zo is dat. En ja, we doen er rustig aan alles. We doen alles lekker rustig aan. Geen zin om ons te haasten en zo. Dus we doen alles heel lekker. Ik hol hem op Fini.
1: Ja, wij doen rustig.
0: Zo heel rustig. Want ook dat wilde gedoe, dat willen we helemaal niet hebben. Heeft je niet, popje? Nee, dat doen we. Nee. Al dat rustige gedoe. Heerlijk rustig.
1: Ja.
0: Zo heerlijk rustig. Heerlijk. Je zou er bijna van slapen.
1: Nou, bijna.

0: gaan. En ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig? Yeah.
1: Ja. Nou, dat is echt een situatie van 80 jaar geleden, denk ik.
2: Nou, zo oud was
1: hij. Daar hoef je nou niet meer aan te denken, zo heerlijk rustig op het strand. Nou, dat zal hij niet meer weg. Maar goed, Wim Sonneveld, een van zijn mooie, legendarische liedjes. Het is altijd weer leuk om dat te horen. Goed, we gaan even iets heel anders doen. Want een van mijn persoonlijk toch wel favoriete bandjes uit Nederland vandaan heeft een nieuwe plaat. Jawel! Met Faela samen. Dat is dan ook wel weer leuk dat ze dat gedaan hebben. En dan heb ik het natuurlijk over Raccoon. En Raccoon heeft een nieuwe plaat dus met Faela samen. En dit stel bezingt de Narcissen. Ja, oftewel Daffodils. Of zouden ze het over het oude Daffy hebben? De Daffodil.

0: Ja, altijd wel. Garant voor mooie liedjes, dat raccoon zanger Bart. Samen met Vela in dit geval. En het nummer, dat heette Daffodils. En ja, ik zei al, zou het over het oude Daffy gaan? Die heet, nou, heet ook Daffodil, hè? Het oude Daffy. Maar goed, nee, dit ging over bloemetjes, denk ik. Ja, duidelijk wel. Goed, we hadden een centraal jaar gesteld, dames en heren. 1965 heeft Angela uitgekozen. En dat was toch wel een jaar met hele mooie plaatjes. Ik was toen zelf 17 jaar oud, alweer. Tjonge. En ik weet nog dat ik in dat jaar mijn eerste eigen LP kocht. Van mijn eigen geld. Van mijn eigen geld. Had ik weken voor gespaard. Dat was best wel moeilijk. Met zo'n 5-6 gulden zakgeld in de week.
1: Dat is veel.
0: Maar ik moest ook reizen en zo. Treinkaartjes daarvan kopen. En weet ik het allemaal niet. Maar goed, maakt dat maar niet uit. Dat was best sparen. Mijn eerste LP was de LP Help van de Beatles. Die ik zelf kocht. Ja. En maar we gaan nu even iets heel anders draaien. Uit 1965. Donovan, Catch the Wind.

0: blijft een liefliedje. De Engelse tegenhanger van Bob Dylan natuurlijk in de tijd. Hij kwam uit Schotland vandaan, dus duidelijk te horen. En ja, hij had prachtige liedjes. En dit was een van zijn eerste singles, Catch the Wind. En daarna kwamen er nog een aantal Universal Soldier, Colors, Sunshine, Superman. Nou ja, noem het allemaal maar op. Hij heeft hele mooie en ook hele aparte platen gemaakt, deze Donovan. Goed, even kijken wat ik hier nog voor moois heb. Ik heb nog een mooie van Nick Jones. Ken je die?
1: Nee.
0: Oh, nee, ik ook niet.
1: Zeg me zo even niks.
0: Maar goed, het is een nieuwe release. En het is wel een mooie plaat van

0: Album dat heet Power Ballads. En ik vond het wel, ik vond ja, of, nou power is weet ik niet, ik vond het wel mooi in ieder geval. Denk ik, ik ga het gewoon draaien, dacht ik gewoon, want ik denk, nou misschien is het wel mooi. Ja, tja, How to Write a Song, zo heet het.
1: Oké.
0: Ja.

album heet Power Ballad. En daarbij sta ik een beetje op het verkeerde been. Want er staat achter Music from the Motion Picture. Er staat alleen niet bij welke motion picture of die film... of die nou Power Ballad heet, dat weet ik niet. Maar misschien kunnen we daar nog achter komen. In ieder geval, dit was Nick Jonas. Ik zei Jones, maar hij heet Jonas. En het is wel een mooi liedje. Het is een album, daar staan dus allemaal van dit soort prachtige liedjes op. Terug weer naar 1965. Met The Everly Brothers, The Price of Love.

The Price of Love, iets een beetje heavier van onze Everly Brothers. Maar ja, die gingen natuurlijk vrolijk mee in de popcultuur van het jaar 1965. Goed, eventjes de informatie verschaffen die ik u nog verschuldigd was. Want dat had ik u beloofd. De song How to Write a Song Without You, dat is de officiële titel. Maar het stond er in mijn lijstje niet achter. Dus dat vertel ik u nu. Het nummer heet dus How to Write a Song Without Love. En het is gezongen door Nick Jonas. Het is niet door hem geschreven. Het is geschreven door Gary Clark en John Carney. En wordt in de film Power Ballad uit 2026, dus een nieuwe film, gezongen door deze meneer Nick Jonas. Dus het is een film, dus het klopt allemaal. En het is een film uit 2026. Dat ook nog. Nou, dan bent u weer halemeel op de hoogte van alles uit wat er allemaal gebeurt. Ik ga even kijken. Ja, we hebben nog een liedje van de Sidekick. En daar ga ik mij niet... Ik ga mij niet aan de uitspraak wagen, dames en heren. Want ik ga dat niet doen. Want het is Fries. Ja, en anders wel eens even koffie pakken. Dus die kan... Maar ik kan u vertellen dat het gaat om Wilfried Bijma. En... Nou, ik ga niet die Friese uitspraak, dat ga ik niet doen. Nee, dan krijg ik geen ruzie met heel Friesland. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Maar het is wel een mooi liedje.

0: van begrepen? Ik niet hoor, helemaal niet. Ik hoor iets over jurkjes, maar het enige wat ik verstond was een stukje Engels wat erin zat. Maar voor de rest, volkomen ging het aan mij voorbij. Maar goed, jij komt uit Friesland en jij verloochent dat nooit. Je laat het altijd graag weten dat jij uit Friesland komt. Dus,
1: luister goed. We hadden het er van de week nog over. Dat de plaats waar je geboren bent en de plek altijd blijft trekken. Ja. We hadden het er nog over.
0: Ja.
1: En ik denk, ja, dat is ook zo. Ja, ik kom uit Friesland. En ja, wat zou dan zeggen? Je kan een Fries wel uit Friesland halen, maar andersom niet.
0: Oh.
1: Dat blijft altijd wel iets hangen wat wat blijft trekken. En dit liedje, dat heet vrij vertaald of letterlijk vertaald Zomertroost. En het is een folk ballad geschreven door Gerrit Breedler. In Friesland een grootheid op het gebied van folk. En dat liedje gaat eigenlijk over het verloop van de zomer. En dat aan het begin van de zomer de jonge meiden in hun zomerjurkjes de wereld intrekken. Net als vette lammeren in mei die eigenlijk van de dood geen weet hebben.
0: Zo.
1: En het eindigt ermee dat al het moois van de zomer uiteindelijk wordt verdronken in het slijk en het slip en het water.
0: Zo.
1: Ja.
0: Nou, poëtisch hoor.
1: Ja, het
0: simpel,
1: is. U hoorde dan Gerrit Breedler zelf. Eerst in het Fries, later in het Engels. Daarnaast hoorde u ook. De fans hebben hem al herkend, Sief van de Ploeg.
0: Oh.
1: Die zingt hier ook nog wat mee. En daarnaast. Ook een Friese zangeres, Varda van der Woude.
0: Oh, er stond in mijn lijstje een heel andere naam. Nou ja, maakt niet uit. Even kuchen. Dan gaan wij naar het regionieuws. Want ook dat moeten we niet vergeten.
1: Nou, ik hoop dat ik die kriebel kwijtraak. Boef.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kriebelt het?
1: Ja.
0: Ja, het kriebelt. Nou, we gaan het proberen.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Een nieuw college van Beverwijk is rond. Vrij, Pro, VVD en D66 hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2026 tot 2030. Het akkoord krijgt de titel Beverwijk in balans en wordt op vrijdag 5 juni om 5 uur 's middags ondertekend bij het zwembad in Beverwijk. Hoi. Die plek is bewust gekozen. Ik raak hem even niet kwijt.
0: Ga maar eventjes rustig uithoesten, want dit is geen gewoon natuurlijk. Dit kunnen we niet toestaan, dames en heren. Dat gaan we niet doen. Geeft ook niet. Zo'n hoesje, dat raak je dus niet zo makkelijk kwijt. Goed, nou zit ik even omhoog. Wat zal ik nu eens even gaan doen? Moet ik ergens een plaats zien kwijt te raken. Lukt het weer?
1: We gaan het weer proberen.
0: Ze gaat het weer proberen.
1: Ja.
0: Oké.
1: De plek, de ondertekeningsplek bij het zwembad in Beverwijk is bewust gekozen. Een nieuw zwembad in Beverwijk is naar eigen zeggen een van de ambities van deze nieuwe coalitie. Volgens de vier partijen past de locatie goed bij de koers die zij de komende jaren willen varen. In het akkoord zetten Vrij, Pro, VVD en D66 in op gemeenten waar inwoners zich veilig voelen, kinderen kansen krijgen, zorg erbij is en ondernemers de ruimte krijgen. Ook willen de partijen werken aan een schone, groene en leefbare wijk. En daarmee moet Beverwijk samen met Wijk en Zee volgens de coalitie beter in balans komen. Dat klinkt nogal abstract, maar Kelly Uiterwijk van Vrij noemt het akkoord praktisch en realistisch. Er wordt ingezet op onderhoud van onze wijken. Een impuls voor ons centrum, gastvrij parkeren. Een betaalbaar familiestrand en de snelle realisatie van een zwembad in Beverwijk.

0: Op de Sint Aagtendijk in Beverwijk is gisteren een personenauto te water geraakt. Hulpdiensten, waaronder een ambulance, werden met spoed gealarmeerd om assistentie te verlenen. Hoe het voertuig te water kon raken is op dit moment nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er sprake is van letsel. Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over de inzittende. De politie doet onderzoek naar de toedracht van dit incident. Oké. Het Kunekwartier in Beverwijk kampt de laatste tijd met veel criminaliteit. Autobranden en inbraken zorgen voor onrust onder de bewoners.
1: Het is wat, hè?
0: Volgens mij, ja, oh, vreselijk. Nou. Nu de politie gisterochtend een woning aan de Peelstraat is binnengevallen, is de maat vol. De buurt gaat helemaal kapot, zo vertelt een omwoner aan onze verslaggever. Recent brandden al 2 auto's uit in de wijk. Bewoners hopen dat de recente politieactie het begin is van een bredere aanpak van de problemen in het Kunekwartier. Waarom de inval is gedaan, is ook voor de omwonenden nog steeds een razel.
1: Goed, tot zover. We gaan naar het weerbericht.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: En het weerbericht is van Rico Schreuder. Vanochtend is het bewolkt en komt het tot buien. Daarna is het een tijdje droog en schijnt de zon en loopt de temperatuur op naar 21 graden. Vervolgens komt het weer tot buien en deze kunnen stevig uitpakken met onweer en veel regen in korte tijd. Verder staat er weinig wind. Morgen en donderdag komt het tot buien en vooral donderdag is daar weer kans op onweer. Er waait een matige aan zee, krachtige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 20 graden.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
4: 1965,
5: nummer 3.

Ja, wij doen dit natuurlijk allemaal uit het jaaroverzicht van de Engelse top 100. In dit geval van het jaar 1965. En dit was de top 3. En ja, Engeland is toch een heel eigenaardig land, ook qua muziek. Daar komen de meest progressieve dingen vandaan. En toch is het dan zo'n land waar zo'n man als die Ken Dodd dan gewoon de Beatles en andere van nummer 1 afhouden. Dus later nog eens gebeurd met Engelbert Humperdinck, die ook een Beatles plaat van nummer 1 afhield. Dat is eigenlijk een schandaal, vind ik. Maar goed. Ja, met terugwerkende kracht. Goed, u hoorde achtereenvolgens de Beatles met Help. Natuurlijk gelijknamig nummer uit de film. Daarna The Seekers Never Find Another You. En op nummer 1 stond dus inderdaad Ken Dodd met nummer Tears. Ja. Nou, dan weten we dat ook weer. De muziek tot het eind van het programma komt uit 65. Mooi muziekjaar. En dit is er ook weer eentje van. Len Barry. En hij kon tellen. Tot 3 zelfs.

Prachtig mooi. Ken Berry of Lynn Berry met zijn prachtige lied. Waarin hij liet zien dat hij ook nog kon tellen. 1, 2, 3. Hoor u daarna The Yardbirds met Evil Hearted You. En vervolgens ook nog eventjes Jonathan King met Everyone's Gone to the Moon. Nou, daar heb ik niks van gemerkt, want ik kies allemaal nog. Ze zijn er allemaal gewoon nog. Ik heb nog een mooi instrumentatie voor u trouwens, dames en heren. Dat is een liedje waar ik vroeger... ja, een beetje een raar verhaal. Maar waar ik vroeger op school nog wel wat indruk mee maakte. Omdat toen dit een hitje was, 1965, kon ik dit een beetje naspelen op de piano. En dat vonden mijn medeleerlingen op dat moment best wel interessant. Want het is niet zo makkelijk om te spelen. Maar ik vond het toen al heel mooi. En ik heb het gewoon op zitten oefenen om dit te kunnen spelen. Gaat om Sounds Orchestral. En het nummer dat is getiteld Cast Your Fate to the Wind.

Ja, dat was dus best wel week op je te oefenen. Want ik wilde dat ook kunnen spelen. Ja. Kan je je voorstellen? Kan je je voorstellen dat je een piano hebt en ja, vind je dit mooi? Ja, ik wel. Tenminste, ik vond het toen een hele mooie plaat. Cast Your Fate to the Wind. En dat was er eentje van Sounds Orchestral. Was best ook nog wel een hit toen, in dat jaar 1965. En dat jaar 1965 is nu voorbij, want... We zijn er weer helemaal klaar mee. Gewoon even rustig wachten tot ons vervoer van tevoren komt rijden. Onze chauffeur komt veel rijden. Een particulier chauffeur die heeft ons ingebracht en zo. Gaan we ons ook weer thuis brengen. Ja, we dachten van we gaan maar niet met de fiets. Het is goed, want het gaat gieten. Dan zie ik er niks van. Maar goed, maakt niet uit. Angela, weer bedankt voor al je bijdrage. En ik u allemaal daar aan de andere kant bedankt. Bedankt voor het luisteren. Morgen zit Frank hier met zijn eindeloos eimond. Donderdag ben ik er samen met Frank om Pim te vervangen. Die is op vakantie. En vrijdag ben ik er ook samen met Frank. En dan zaterdag natuurlijk weer Broodje Hans met Hans en Tim. Ik ga u groeten en maak er nog een mooie dag van. En

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimon 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom

Wat is dit toch lekker. Ik denk, ja, ik had een mooie plaat klaargezet. Of een mp3'tje, wafje, whatever. En daar moest ik iets voor hebben. En dat moest wel pure soul zijn. En toen kwam ik uit bij The Brothers Johnson. Dit stamt uit 1977 en heet Strawberry Letter 23. En waarom maak ik het nou zo moeilijk? Het nu volgende, ja, ik vind het zo schitterend. Ik word hier helemaal blij van. Het is Anderson .Paak, samen met Bruno Mars. En ze noemen zich Silk Sonic. Speciaal voor deze gelegenheid. En hun single heet Leave the Door Open. Nou, als je dit voor me zingt, hou ik de deur wel open, hoor. Welkom in de platenkast.

Dit was de eerste bescheiden hit voor de Alan Parsons Project in 1980. En daarna hebben we natuurlijk een aantal hele grote hits gehad. Maar dit was de enige echte eerste. Dit was trouwens niet de eerste van Alicia Keys, maar wel een hele lekkere. Je hoort A Woman's Worth en aansluitend Steely Dan met Haitian Divorce.

zoals velen, dat Haitian divorce, dat is trouwens een nummer van Silly Dance, een snelle scheiding is. Maar dat niet alleen. In de Verenigde Staten kun je niet scheiden zonder dat de ander er een handtekening onder zet. Het kan dus heel lastig zijn als iemand weigert te scheiden. Maar het blijkt nou, in Haiti kan dat wel. Dus mensen gaan naar Haiti om daar snel te scheiden. Tenminste in die tijd. Ik weet niet of dat nog zo is, maar toen destijds. En daar gaat het liedje over. Haitian divorce. Eigenlijk helemaal geen leuk onderwerp, maar prima materiaal voor een soapserie of iets dergelijks. Er werd me gevraagd of ik Level 42 wilde draaien. Met plezier. Maar ik denk, ja, wat zal ik eens doen? Ze hebben zoveel hits gehad. En het leuke is, het volgende nummer is hun tweede single. Niet hun grootste, maar alleen in Nederland een hit geweest. Level 42 en Starchild. MUZIEK

Lekker nummer uit 1965, notabene. Je kunt er trouwens ook ontzettend leuk op dansen in de dansschool, de Quickstep. Ja, echt waar. Zo oud ben ik. Het heette The Last Time. En vervolgens is het tijd voor een Nederlandstalige. Ik heb een hele aardige uitgezocht van Jay. En die heet Een Mooie Dag.

Ik moet, als ik een aantal hits van Justin Bieber hoor, altijd aan Craig David denken. En dat schijnt een zangtechniek te zijn. Dat heet breezy zingen. Nou, ik vind het heerlijk. En Craig David specialiseerde er destijds in. En dit was uit 2000 en heette Blues. Nee, Seven Days. Nu komt John Lee Hooker featuring Carlos Santana. En Blues is de healer. En gaat lekker wakker blijven.

Dat waren Spooky en Sue. En dit heette Swinging on a Star. En ik dacht dat dit een origineel was. Wel, nee, het is ik geloof uit de jaren 50. En van een hele oude crooner. Maar het klinkt wel erg leuk. Het is een enorme hit geweest voor die twee. En volgens mij hun eerste hit samen. Dan heb ik nu iets uit 2000. En ik heb het album No Parley van Paul Young uit de jaren 80. En daar draai ik nog wel eens wat van. Maar ik weet zeker dat ik deze nog nooit gedraaid heb in de platenkast. En dat is ook wel bijzonder, want ik probeer altijd zo gevarieerd mogelijk te zijn. Ik ga ook meteen dit uur maar vastsluiten in richting het koffiezetapparaat. En je krijgt eerst Paul Young en dan de chaps. Maar eerst dus Paul Young en niet van No Parley. Nee, daar is het niet van. Het is jonger, het is uit 2000. Het heet Doom of Memories.

0: up. Right. Hey, cut him out, Redmond, cut him out.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: en commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
5: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
4: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
4: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed. Not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
3: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
5: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
4: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Het TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest.